0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Yeah, what's up, it's Megan Thee Stallion.
3: What up, this your boy Lil Durk.
4: It's Quavo. Hey. This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars.
6: Da-da-da.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is glxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: We are playing the biggest bangers.

Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. We are Galaxy. The sound of a culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Wakey, wakey, eggs and bakey, you know the vibe. It's Richie Styles and I'm building with you on this Thursday!
5: Hey. All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
7: Let's go.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, man, 5, 4, 3, 2, 1 indeed, man. I had a little bit of a block there for a second, but it's okay, it's all good. EJ Jones is on the way talking about gas station love. J Don is also in the building too with I'll Be Good. Top of the morning, baby. It's Thursday, throwback Thursday. Loads, and I mean loads of things to get in and get off and get into today. So let's get prepared for that. Good morning.
8: We right back. Yeah. We right back.
9: Well, okay.
5: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
9: Now let me break it down.
5: We are Galaxy Radio.
10: Sorry to bother you, honey.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was daar.

0: begin het maar weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Wake up and smell the coffee.
2: Wake up fresh.
3: Now you keep telling all your friends about me.
2: Yo. With Richie and Tony in the morning. This is the Galaxy Morning Marathon.
4: Morning Marathon.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
8: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
9: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
10: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
10: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
10: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
10: 24 hours a day.
11: Welcome to the 7 o'clock, what's good with it?
2: This is where the biggest stars come to play.

0: Wake up fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Prijzen die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: I can't stay motivated.
0: When you're lacking that morning motivation, you gotta wake up with the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6 a.m.

0: Skip.
1: Oh, man. Drizzy Drake. Hey, yo. You know what? Before the day is out, I'm going to play that Make Him Hurt to make it make sense, all right? You already know what time it is, baby. More hits, more bangers coming your way. It's Galaxy.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ah!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: That's right, it's Galaxy in the morning time. You know the vibe, you know the energy. Good morning!
2: Back up, I'ma get back up to the hip-hop.

0: Together with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon, weekdays from 6.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: You know what time it is.
5: This wake up time.
0: You're up with the Galaxy Morning Marathon, hosted by Richie and Tony.
5: This wake up time.
0: Here on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: That's right, somebody said 9 o'clock energy.
4: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
6: Positive energy.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio. That's right, we are Galaxy Radio. Welcome to the 9 o'clock. Italy's on the way talking about Nooit Echt Van Mij. Yes, sir. Wale is also here too with Watching Us featuring Leon Thompson. Right? Big hits, big bangers. You already know what time it is, baby. Your favorite station, your number one station. Galaxy rocking up with the kid DJ Richie Styles on this 9 o'clock.
7: Gotta go and get back.
8: Back inside that hip hop and R&B.
9: You did.
10: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.

0: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: So, you're awake.
7: You know what we do around this time.
8: Wake that ass up, y'all. Yeah.
9: So brush your teeth, hit the shower, get your head to work, man, or wherever it is you go when you lead out.
6: You locked into the Galaxy Morning Marathon.
10: Here are Richie Styles and Tony Q.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3 naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
3: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
7: Ja, een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio. Van 10 tot 12 ga ik jouw werkdag een stukje leuker maken. Met alleen de beste R&B, hip-hop en afro. Het is donderdag. Dat betekent bijna weekend. En dan mogen we alvast gaan vieren. Zometeen Tim's Love Me Gigi. En Jaydan, I'll Be Good. Komt eraan.
3: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in the free radio app.

als je als artiest een track wil gebruiken uit een eerdere tijd, een eerdere track, dan moet je dat vaak clearen, heet dat. En clearen betekent eigenlijk zorgen dat je toestemming krijgt om die track te gebruiken. Deze was een soort van interpolatie van Thames, die Love Me JJ eigenlijk een track uit de jaren 80 een eigen versie van wilde maken. En de originele artiest zei meteen, ja, dat moet je sowieso doen. Thames dus, die hoorde Love Me JJ. Zometeen Bobo naar Tupac, Dear Mama. We gaan in die trope.

0: Van throwbacks gaan we naar Bobo. Dus zometeen A$AP Rocky ga je hier horen bij Galaxy Radio. Na Chief, laatste cake. 2024, een track die dus eigenlijk nog best wel nieuw is. Hoor je hier bij Galaxy Radio. We horen de nieuwste tracks en de old school tracks hier dus. En zometeen nog veel meer muziek voor je.
1: Money lang, dus mijn gesprekken hou ik kort. Is het geen...

0: Jonas die hoorde hier Freak on You. Ja, misschien heb je een kort weekend of een lang weekend voor de boeg. Ik hoop voor jou een lang weekend, dat is heerlijk. En het lange moet dan positief zijn, hè? Dat het gewoon lekker relaxed kan zijn. Donderdag vandaag, en dat betekent dus bijna vrijdag. En dat betekent dus ook bijna weekend. Zometeen Lupe Fiasco hier bij Galaxy Radio naar Bruno Mars. I just might.
1: Banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Every weekend.
1: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix. Every Saturday evening here on Galaxy Radio.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: We go back. Bring it back.
6: We go back.
7: Yo. Remember.
8: Galaxy. Throwback.

0: Lupe Fiasco hier bij Galaxy Radio, daarvoor je Bruno Mars. Zometeen wil ik van jou weten wat je favoriete working track is, waar jij energie van krijgt op je werkdag. Hoe ga jij die beter maken? Kunnen we daarmee helpen? En misschien kunnen we jouw tracks draaien die jij wilt horen. Deze was sowieso de favoriet van een hele hoop mensen 2 jaar geleden in 2024. Kendrick Lamar ga je horen. Not Like Us bij Galaxy Radio.
1: Mustard on the beat, ho.

So ja, Ben met Serrano, Galaxy Radio, de voordeel Kendrick Lamar, de aardrivaal van Drake. De man die dus vorig weekend 4 albums in 1 keer uitbracht. En dat mag hem dus wel weer aan de top brengen. Hij zit ook weer op de nummer 1 in veel top 40 en top 50's. Ja, maar goed, daarover gesproken. Wat is jouw toptrack? Laat het me zeker weten via Galaxy Hotline.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Ja, superleuk om te zien. Jullie sturen massaal je favoriete working tracks in. Jullie favoriete werkplaten die jullie willen horen tijdens je werkdag. En stuur maar gewoon door. Hè. En ik ga er eentje uitkiezen die we zometeen gaan draaien hier bij Galaxy Radio. Na John Fraser en Frenna, I Need Your Love en G Herbo, Whatever You Want. Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: komen een hele hoop appjes binnen hier bij Galaxy Radio via de Galaxy Hotline. Vroeg ik jou dus wat je favoriete working track is, jouw favoriete werkplaat. En ik krijg er best wel wat binnen, maar ik kan er maar één kiezen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, dat is zo jammer. Je kan er maar eentje kiezen. En die ene die ga ik dus nu ook uitkiezen, want ik zag er eentje die me opviel waarvan ik dacht, ja, dat moeten we nu echt gaan doen, want het is een feel-good track. Een track die echt past bij het lekkere weer wat er zo meteen aan gaat komen. Frank stuurde hem door. Die zei, luister, kunnen wij een beetje in die feel-good vibes? Want het komende weekend en de week erop wordt het echt 30 graden. Rond die koers in ieder geval. En daar past deze track zeker wel bij. We gaan hem ook voor je draaien. Hij is ooit ontstaan uit een soort van liefde voor een bepaalde plek in Amerika. Miami ga je horen. Will Smith hier bij Galaxy Radio.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Door de Pennyback Galaxy Radio, de voordeur in Miami. Will Smith, een track die in die tijd een reclame werd voor Miami. Maar hij was nooit zo bedoeld. Nee, eigenlijk wilde Will Smith zijn carrière starten. Althans, hij was al bezig met een carrière. Hij toerde rond met DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince, hij zelf dus. Maar hij wilde graag een solo carrière starten. Hij wilde zich loskoppelen van het duo. En hij dacht, dan moet ik maar op één manier doen. Dan moet ik op doen door een hit te maken. Maar hoe maak je een hit? En hoe zorg je ervoor dat mensen het gaan luisteren? Wat hij heel slim deed was... Hij zei, ik ga een beetje haaks staan op wat er nu uitkomt. En in die tijd kwam er veel, best wel wat stoerdere muziek uit. Waarin wat meer gescholden wordt, waarin wat meer werd opgeschept. Maar hij wilde zich meer focussen op de feel-good. Hij dacht, ik maak een nummer over mijn favoriete plek, namelijk Miami. En ik ga praten, zingen, rappen over vakantie. En ik ga daarin zorgen dat dit gewoon een grote hit wordt. Werd een enorme hit dus en een reclame voor de streek, voor de plek, voor de stad Miami. Daardoor werd hij dus steeds groter en werd ook steeds drukker in Miami. Aldus Will Smith. We blijven een beetje in die feel-good vibes. Zometeen hoor je een track die daarop aansluit. Hoor je dus zometeen na deze Party Next Door. Loyal.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: zitten vandaag in die good vibes. Je hoort de T.I. hier bij Galaxy Radio. De voor je dus de Good Life, T-Pain en Kanye West. Een track die een hele andere uitkomst had dan dat T-Pain dacht. Ja, T-Pain die zat in de studio samen met Kanye West. Hij zong het nummer in en een maand later hoorde hij hem terug en had Kanye West de hele track volledig omgegooid en klonk hij dus helemaal anders dan ingezongen. Maar goed, al dus nog een hit geworden. Zometeen Missy Elliott hier bij Galaxy Radio, Hot Boys. Naar Bad Bunny hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
3: Flavor in your ears, elke zaterdag tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
7: Galaxy.
8: Yeah.
9: Back in the day.
10: Drop the real hip-hop.
11: The

We bleven een beetje warm. Je hoorde Bad Bunny met Galaxy Radio met de zomertrack van het jaar. Althans, dat vind ik dus. En je hoorde Hot Boys, Missy Elliott. Even met het blik op het lekkere weer dat er gaat komen binnenkort. Dit weekend wordt het dus 30 graden. Althans, als ik zo de voorspellingen mag beloven. En laten we daarom ook een beetje in die tropische vibes blijven. Je hoort Jay Controlando. En zometeen is de lunchbreak mix hier bij Galaxy Radio. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.

Love Me Not hoorde je ervoor, je Controlando. Ja toch? Heerlijk, het bijna weekend natuurlijk. Hè? Met het zicht op het weekend gaan we richting de middag. En gaan we zometeen jouw lunchpauze leuker maken met de Lunch Break Mix met Sydney Cragger. Die alle tracks aan elkaar gaat draaien voor jou. Bijna weekend dus. Ik ben er morgen nog van 10 tot 12 uur. En ja, tot morgen dan hè.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Nah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
4: Goedemiddag, je hoort het al. Mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. We gaan gelijk beginnen, man. Ik verheug me er al op. Want De La Soul komt zo meteen langs met Me, Myself en I. Ik ga los. Maar we beginnen met Dave, Raindance.
5: Are we having fun today?
6: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio. And watch it on Galaxy.tv. We are Galaxy.

0: Ja hoor, gewoon donderdag alweer. Morgen is het vrijdag. Morgen begint het weekend. En het kan ook zijn dat je gewoon moet werken hoor, daar niet van. Maar weet je wat het is? Ik ben er ook nog. Morgen ben ik er ook nog. Dus we gaan er gewoon samen doorheen met alle lekkere tunes die ik voor je heb. Zoals Fireboy, The Notorious B.I.G., More Money, More Problems uit 1997. Maar elke keer als ik deze pokoe hoor, moet ik losgaan. Dus dat ga ik gewoon ook hier doen in de studio. En stel dat je aan het werk bent, ga naar het toilet of zet je auto aan de kant. Maar hoe dan ook, zet het hard voor The Notorious B.I.G. Featuring, toen nog Puff Daddy. Maar je kan zeggen wat je wil. Die track blijft dope. We beginnen met Russian Santa. This is
1: Break It Get Down.
2: Yeah.
1: Break It Down.
2: Hip-hop.
1: Yeah.
2: Galaxy.

0: Je luistert uiteraard nog steeds naar Galaxy Radio. En ik vind het altijd wel leuk, omdat we de muziek variëren, weet je. Van rap, R&B, Afrobeat, Nederlands, hoe dan ook. Hier bij Galaxy Radio moet je gewoon zijn voor de, ja, hoe zou ik het zeggen? Voor een beetje verwennerij van je oren. Ja, toch? Kevin, niks persoonlijks, die gaat je sowieso verwennen. T.I., Bring 'Em Out at 2004. Beginnen met Party Next Door.
1: We are your daily playlist provider.
2: You know what I think, thing good.
3: They not like us. They not like us. They not like us. Us. Run for your life. They not like us. Run for your life.
2: Turn me up.
1: This is where the biggest stars come to play.

0: zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzaken.
1: Zometeen hier op Galaxy, heerlijke throwbacks. Brandy, The Boy Is Mine en Drake, Hotline Bling.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to ticketmaster.nl.
3: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Galaxy.
5: Is it a rewind, rewind, rewind?
6: We're going back in the days.
7: Back in the day, back in the day.
6: This is a Galaxy throwback.

0: I left the city.
1: Ik heb nog meer muziek voor je klaarstaan. Onder andere Kleine John. En Nipsey Hussle komt langs. Nipsey Hussle werd in 2019 doodgeschoten in een... voor zijn eigen kledingwinkel. En dit was naar aanleiding van een conflict. De moordenaar is trouwens opgepakt en die heeft 60 jaar gehad, man. En dan denk ik, waar ging dat conflict over? Zodanig dat dit de enige optie is. En dat je nu 60 jaar vastzit. Ik snap het niet, man. Het is ook, denk ik, ook iets wat ik nooit zou snappen. Helaas gebeurt het te vaak. Dat zo moet aflopen. Is jammer. En ook Nipsey Hussle was een geweldige artiest. Maar ja, in the meantime hebben we natuurlijk wel gewoon zo'n pokus hier bij Galaxy Radio. Dus dat hoor je zo meteen, what it feels like. We beginnen met Oh My Life.
2: Yo, what's up everybody? It's Usher.
3: It's Coyle Ray.
4: It's your girl Nicki Minaj.
5: And this is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

Yes, het is alweer tijd. En dan bedoel ik niet yes omdat ik blij ben, maar gewoon yes van damn, wat gaat de tijd snel. Maar niet getreurd, morgen ben ik er gewoon weer. Zelfde tijdstip hier bij Galaxy Radio van 1 tot 2 speciaal voor jou. Hopelijk ben jij er ook. Ik wens je een hele fijne dag en blijf gewoon luisteren naar Galaxy, hè. En ik spreek je morgen. Bye bye.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.
4: Give up.

0: werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Galaxy.radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and flavor in your ear.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: Hey, yo. Yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: The biggest stars. You'll hear them all. We are Galaxy Radio.
6: Chop it down.
2: Like that.
7: Yo. You got

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
5: Alweer een uurtje dichter bij het weekend. Het is 4 uur geweest op deze donderdagmiddag tot 7 uur. Boss B. Ja, het enige wat ik hier in het gebouw bij Galaxy hoor is... Wat ga jij doen als het zo mooi weer is? Ga je naar het terras toe? Gaan jullie barbecuen? Kortom, de zomer die staat voor de deur.

En een jaar of twee geleden ontstond er een kleine fitty tussen Murda en Noah's Ark. En dat resulteerde in een breuk. Een definitieve breuk die niet zo heel definitief lijkt te zijn. Want onlangs hebben ze namelijk weer een contract gesloten. En zijn alle oneenigheden zijn uitgesproken. En is de breuk definitief gelijmd. Je hoorde Murda samen met Mido in de nieuwe single. Die heette Yar. En daarvoor Wizkid en Band hier op Galaxy. Nou, het mooie weer voor de komende dagen, dat is een beetje onderwerp van gesprek. Niet alleen hier, maar ik denk zo'n beetje overal. De barbecue die kan weer uit de schuur, die kan opgepoetst worden. Het vlees kan weer ingekocht worden. En de terrasstoelen die kunnen gereserveerd worden. Dus dat wordt ook een beetje vandaag het onderwerp van gesprek in mijn programma tot 7 uur. Dat is, ben jij al klaar voor de zomer? Zit je al strak in je lijf? Ik bedoel, zit die sixpacks al op je buik? Of ben je zelf van mening dat dat allemaal niet zo nodig is? Laat dat mooie weer maar komen. Maar ja, je hoeft er niet voor in shape te zijn. Ik ben benieuwd naar je mening. 085 029 4x2. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een plaatje aanvragen. Hier is YG en Toxic.

0: you wanna hang with the bad bitch. En dan denk ik dat Sexy Red zich vooral zelf bedoelt. Samen met Keyclock, hang with the bad bitch. Haar nieuwe single daarvoor, Kalani met Folded. En YG met Toxic hier op Galaxy nummer 1. Playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Ik zal het de telefoonnummer nog een keer noemen voor het geval dat hij nog niet in je telefoon staat geprogrammeerd of je hem nog niet van buiten kent. 085-029-4x2. Lijnen staan nu open.
1: Turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: Ik weet niet of je vanochtend geluisterd hebt naar de Galaxy Morning Marathon met Tony Pugh en Richie Styles. In Tony Tuesday vandaag werd een van de drie albums besproken. Of eigenlijk alle drie albums van Drake die afgelopen vrijdag zijn uitgekomen. En op een van de albums, daar wordt Dr. Dre gedist. Net zoals een beetje, denk ik, iedere zichzelf respecterende artiest op dit moment. Je hoort hem samen met Snoop Dogg in Deep Cover. Daarvoor Tyla en Chanel en 21 Savage en J. Cole met A Lot. Blijf luisteren. Ciao zometeen en Zoe Turan. En ik heb ook Kanye voor je klaar liggen samen met Travis Scott. Nieuwe single heet Father.
1: Hey, ik ben Danny. En aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oops. You know what I'm saying?
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Hey, yo.
5: Galaxy Radio.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Help us now. Turn me up.
1: Meningen zijn nogal uiteenlopend over Kanye West natuurlijk. Allereerst vanwege zijn uitspraken en zijn gedragingen. Maar ook ja, niet iedereen is even te spreken over zijn muziek. Ik vind het meestal wel briljant in elkaar zitten. Dit was de nieuwe van Kanye samen met Travis. Die heette Father. 085-029-4x2 aan de telefoon heb ik Levi om een plaat aan te vragen. Levi.
2: Ja, hoi. Doe je die track draaien van Lil Kleine en Pula?
1: Mm-hmm.
2: Volgens mij heet die Ghetto.
1: Ja, die kan ik draaien als jij zegt wat je favoriete station is.
2: Nou, vooruit dan. Galaxy Radio!
1: Het moest van diep komen, dankjewel.
3: Brand new. Yep. It's going down. Galaxy Feature Music.

0: You're the Second Hand hier op Galaxy. Ja, het zal je vast en zeker niet ontgaan zijn, want ook hier is het gesprek van de dag natuurlijk. De komende dagen wordt het mooi weer in Nederland. Tropische temperaturen, althans niet overal. Misschien in Zuid-Nederland dat die 30 graden wordt aangetikt. Op andere plaatsen 25 tot 30 graden. Op zich ook niet slecht als je kijkt naar wat voor prutten weer we de afgelopen weken hebben gehad. Ja, ik ben wel toe aan wat vitamine D hoor. Dus, de grote vraag is natuurlijk, wat ga jij de komende dagen doen met Pinksteren, met dat mooie weer? Want stel je voor dat je nou op de camping hebt gestaan met je familie tijdens Hemelvaart, dan ben je echt helemaal weggeregend. Die spullen die zijn waarschijnlijk nog niet eens opgedroogd. Ga je dan van het weekend een nieuwe poging wagen, als je weet dat het mooi weer wordt? Of denk je bij jezelf van de zomer, dan probeer ik het nog een keer. Ga je terras op, wordt het barbecuen met z'n allen? Want dat hoor ik natuurlijk ook heel veel, dat mensen dus de barbecue uit de schuur gaan halen. Ik ben benieuwd wat je gaat doen. Laat het weten via 085-029-4x2. En belangrijk, een belangrijke vraag is, want ja, als de zomer eraan komt, moeten die kleren natuurlijk uit. Ben je al een beetje in shape voor de zomer van 2026? Heb je er al voor getraind? Of ja, heeft de zwaartekracht gewonnen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Naarmate je ouder wordt, wordt die zwaartekracht ook steeds sterker. Laat het weten via 085-029-4x2. Ben je in shape? Ben je nog bezig? Of interesseert je het niet zo heel veel? Ik ben benieuwd naar je mening.
1: More music you came for. Black. Boss B is back on.
2: Keep you coming back
1: here on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
6: En die zegt goedemiddag. Ik sleep je door de files heen op deze donderdagmiddag met de straks in het laatste gedeelte en natuurlijk de Ik sleep je door de files heen mini-mix. Maar zover is het nog lang niet. Lijnen staan open op 085-029-4x2. Ik wil graag van je weten, ben je al een beetje in shape voor de zomer van 2026?
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

favoriete artiest van mijn collega Wes. Zal ik geen plaat voorbij gaan van Kalani dat hij dat niet even meldt. Hè? Volgens mij is hij stiekem verliefd op Kalani. Laat zijn vrouw het maar niet weten. You're out the window. En dat gaat hij zeker als het bekend wordt. En daarvoor is ISB een DJ Dylan met Colombiana. En de baby was er met een nieuwe single. Die heette Pop That Thing. Zometeen gaan we wat reacties behandelen. Van mensen die wel of niet in shape zijn voor de zomer van 2026. Wil je ook je reactie achterlaten of wil je even in de uitzending komen? Laat het weten via 085 029 4×2.

0: Als de zon schijnt en het warme weer komt eraan, dat plaatjes zomerse klinken, of zit het echt alleen bij mij in mijn kop? Jordan Wizkid en Essence en daarvoor Brent Faiyaz met de nieuwe single die heet Butterflies. Ja, die zomer van 2026 die gaat dit weekend dan echt beginnen, als je de verhalen mag geloven. Pinksterdagen die worden mooi met temperaturen tussen de 25 en 30 graden Celsius. Dus mijn vraag aan jou is, ben je al klaar voor de zomer van 2026? Zit je al een beetje in shape? Zit alles weer strak om je lichaam? Zit die sixpack al op je buik? Ben je afgetraind of niets van dit alles? En heb je de strijd al opgegeven natuurlijk? Ben je nog een van diegenen die wel een lidmaatschap heeft van de sportschool, maar nooit gaat? Van een standaard sponsor, hè? Jaar in, jaar uit. Je kon reageren via 085-029-4x2, overigens dat kan nog steeds. Aan de telefoon heb ik Sergio. Sergio, ben je er al een beetje klaar voor?
1: Nee man, verloren strijd. Ik zat een paar jaar geleden nog drie avonden in de sportschool. Maar toen kwamen de kids slapeloze nachten, verantwoordelijkheden en vooral posten. Denk okay. Niet dat die sixpack nog ooit terugkomt.
0: Nee, uiteindelijk ga je het verliezen naarmate je ouder wordt natuurlijk. Dan gaat de zwaartekracht gaat uiteindelijk winnen. Daar doe je helemaal niks aan. Ik bedoel, het gaat hangen. Je houdt het niet meer strak. Maar je kan het wel een tijdje rekken. Elias

0: niet meer zo strak als vroeger. Maar ben voor mijn leeftijd nog best goed in shape, al zeg ik het zelf.
1: Oké, hoe oud ben je dan?
0: Ik ben 39.
1: Oké, en geniet van het mooie weer de komende dagen.
0: Ga ik zeker doen.
1: En dankjewel voor het bellen. En wil je ook reageren? 085-029-4x2.
2: We are Galaxy.
3: I didn't come this far, just to come this far.

0: DJ Khaled, samen met Nicki Minaj en Rick Rosé. I Wanna Be With You, daarvoor zeker To The Max. Die grote zomerhit van vorig jaar. Molly, Silent Eddie, Skilly Bang en Zanzia. En voor grote hits moet je blijven hangen. Ik heb Lo Shimmy voor je, zometeen met Dan Tolliver, 3AM. En de banger van deze week, die is van Dummy, samen met FJ. Tot zo!
1: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
2: Of bel 085-744-4774.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more.

0: Dummy en FJ en Pretty Girls in Aloe, de banger van deze week. En Low Shimmy daarvoor samen met Dan Tulliver en 3AM 085-029-2. Om mij te vertellen of je al in shape bent voor de zomer van 2026. De twee vorige bellers die, ja, die waren er wel mee bezig. Alleen ik heb het idee dat ze uiteindelijk de strijd wel gaan verliezen om strak te blijven. Maar dat is gewoon als je ouder wordt, hè. Dus waterkracht, die gaat het sowieso overwinnen. Het gaat een keer gebeuren. Dus, maar goed, probeer het zo lang mogelijk te rekken. Of denk je bij jezelf, weet je, het boeit me allemaal niet. Laat me hangen gewoon, ik ga dat strand op. Het interesseert me geen fluit wat ze van me denken.
1: Galaxy Radio on FM. Digital radio en online.

0: tijdje geleden was bij mijn collega Goudje en Naro een discussie ontstaan. Wanneer mag je nou iets een throwback noemen en wanneer niet? Is dit al een throwback? Of moet het echt 20 jaar oud zijn? Timbaland hoorde je samen met Carrie Hilson en Nicole Swashinger. Scream. En daarvoor dan talen van No Paul en Doja Cat met Gunna en Why. Zometeen na 6 uur beginnen we aan je officiële vrije donderdagavond. Ik heb straks natuurlijk de sleepje door de file heen mini-mix. De lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2 om mij te laten weten of je al een beetje in shape bent voor de zomer van 2026. En we hebben heel veel bangers voor je. Tot zo.
1: Hey, this is Galaxy.
2: Yo, busy. Bumbuckle to them. World boss. Chris Brown type Scartel.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: Yeah, you know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody! Turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
4: Het is 6 uur geweest, het laatste uurtje wat mij betreft. En straks natuurlijk DJ Lowpro vanuit het Hoge Groningen. Het Hoge Groningen, het Hoge Noorden bedoel ik, in Groningen. Grun. Even Groningen op de kaart zetten. In Break North, dat straks na 7 uur. Maar we moeten nog een uur met elkaar doorbrengen. Ik heb straks de besleepje door de file heen. Minimix en heel veel bangers.
3: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
5: You about to witness hip-hop.
3: With Boss B.

Het heeft iets, hoe zal ik het zeggen, nostalgisch deze plaat. Ik krijg daar een beetje jaren 50 gevoel bij. Nou is dat zo lang geleden dat ik het zelfs niet heb meegemaakt. Revelin A was dat Love Me Not. Daarvoor Kaya Imani en Sarita Lorena met Als Jij Het Weet, Dan Weet Ik Het Ook. En Dave en Tems waren er met de Raindance uit de Airplay Top 20. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy van de week ervoor. Hey, blijf luisteren. Ik heb zometeen Archie Tracks voor je. En Brian MG, Hoe Het Zit, dat ga je zometeen horen. Maar eerst Ronnie Flex, DJ Dylan en Poen.

0: Ronnie Flex en DJ Dylan. Ik denk een van de zomerrits voor 2026. Punta Cana, daarachteraan RG Trax en Brian MG met Hoe Het Zit. Je weet nu hoe het zit. En Wally samen met Jeremiah en The Buddy. Ja, en dat is een beetje het onderwerp van gesprek van vandaag. Want er komen mooie zomerse dagen aan in Nederland met temperaturen boven de 25 graden Celsius. Een beetje het officiële begin van de zomer, denk ik. En de vraag is, ben jij er al klaar voor die zomer van 2026? Zit je strak in het lijf? Of ben je nog druk aan het trainen? Moet je nog een beetje? Denk je, ja, tegen juni ben ik wel klaar. Of boeit het je echt helemaal niks? En denk je, weet je, ik heb de strijd al opgegeven. Jarenlang lid van de sportschool. Nooit geweest. Ieder jaar toch weer sponsoren. Je kon reageren via 085-099-4x2. Ik ga nog één reactie doen. En die komt van Noah af. Die hangt aan de telefoon. Noah, hoe belangrijk is strak in het vel voor jou?
1: Heel belangrijk. Mij krijg je echt niet in bikini als het niet allemaal perfect is, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Tegenwoordig gaat alles meteen online, dus ik moet er wel goed op staan deze zomer.
0: En sta je er goed op?
1: Ja, ik hou het goed bij.
0: Oké, okay. Hey, veel plezier dan.
1: Ga ik zeker doen.
0: En blijf luisteren naar Galaxy, zou ik zeggen. Zometeen, we trekken je door de file heen. Minimix. Nog veel meer bangers hier op Galaxy. Beyoncé komt eraan samen met Sean Paul en een oudje die heet Baby Boy. Maar eerst, Cry For Me, The Weeknd.

Schönebrüll en Beyoncé, Baby Boy. En hou je van dit soort plaatjes? Aanstaande zaterdag in Fidigeldum. En Rockefeller Babe en de Fidigeldum crew krijg je meer van dit soort lekkere zomerse poekoes. Daarvoor Don Toliver en Buddy. Het gaat alleen maar over buddies vandaag, hè? En The Weeknd en Cry For Me. Het is tijd voor de... We trekken je door de file heen. Een mini-mix. Komende 7 minuten. Geniet ervan.

Ro Alejandro samen met Russian en Wizkid. Je hoorde Pongo, daarvoor Young Jeezy samen met 2 Chainz en R.I.P. En de we trek je door de file heen, een mini-mix van vandaag. En sta je in de file, doe het rustig aan, je komt vanzelf thuis. Zometeen na 7 uur, DJ Lowpro. We schakelen richting het hoge noorden, richting Groningen voor Break North. Nieuwe aflevering vanavond vanaf 11 uur, onze eigen nachtkoningin Rosa G. Morgen op deze stoel, tussen 4 en 7, Samora en Ange in It's Friday Day. En ik spreek je maandag weer. Is het nog warm genoeg om in de tuin te zitten of op het balkon vanavond? Geniet ervan, laat de radio aanstaan op Galaxy. En ik spreek je aanstaande maandag weer. Hoi!

0: Pure hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We bringing it back.
5: Right back.
4: Now back to the real.
6: Hip-hop and R&B.
4: Yo.
0: Galaxy.
7: The number one in hip-hop and R&B.
3: This is DJ Low Pro and Break North on Galaxy Radio.

Ja toch, en je luistert 100% zeker naar Break North van Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, de tune die je net hebt gehoord, die is natuurlijk van Lupe Fiasco. De naam is Pressure. En die is natuurlijk featuring Jay-Z. En dat kan je vinden op... ja, Food and Liquor van... Dingeman van Lupe Fiasco. Dus heel dope album, gevarieerde producties... dope verses, alles wat je maar kan wensen. Tegenwoordig is Lupe Fiasco trouwens een soort van hoogleraar aan universiteiten, waar hij lezingen geeft over het schrijven van hip-hop lyrics en het ook daadwerkelijk wetenschappelijk analyseren van hip-hop lyrics. Dus dat is heel dope. He passes on the torch and the knowledge. En ja, hij heeft niet de kleinste records op zijn naam, maar hij is nog steeds actief. Dus go check him out, zou ik zo zeggen. Drake, natuurlijk veel besproken. 3 albums in een week. Of eigenlijk op 1 dag gereleased zelfs. Straks ga ik hem nog wel meer over vertellen. Maar nu ga je luisteren naar Drake met What Did I Miss. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

cd's gekerfd. Een studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, wiet, Breda en hash, maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden, frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren jacka's, zwarte Jordans, skip de school om

En je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben je loper, het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met Drake, met What Did I Miss. En dat kun je vinden op het album Iceman. Maar er is meer, want er zijn nog twee andere albums uitgebracht. Ja, Hype Beep die natuurlijk is uitgebracht. En een ding met Made. Even speaker natuurlijk. Made of Honor, dat is hem. Ja, wel heel dope hoor, dat hij drie albums brengt voor ieder ook wat wils. Een beetje Afrobeat, house-achtige dingen. Een beetje slow-ass R&B en iets voor de spitters. Dus met gewoon bars, dat is dan die Iceman. Ja, man, drie albums, het lijkt erop alsof hij onder zijn deal uit wil bij Universal Music. Maar ja, goed, dan is dit wel de manier, want dan zit het contract erop, kan je verder gaan met je business. Ik ben benieuwd of dat ook daadwerkelijk het ding gaat zijn, maar dat als er meer nieuws over is, dan ga je het zeker horen. Daarna Shitty Boys met Kudos. En dat kan je natuurlijk vinden op een heel dope project genaamd Back to the Basics. Daarna Bartosso. Met Apple Watch, geproduceerd door Ilias op de beat. Daarna Jazz Brak met Zo Zeker, featuring Fred Gaeta. En ik vind het dope. De stories van hoe het begonnen is, waar het naartoe gaat is, wat de inspiratie is. De goede dingen. En de laatste tune is van Tom Tom en Mr. Loco met One Dallas Ass Nigga. En dat geef je op The Big Gorilla Volume 1. En nu ga je luisteren naar een brand new tune van Smoke Dizza. Blockbuster Night featuring Memphis Bleek. En dat kan je sowieso ook vinden op Dope Album. Ik ga er nu al van naar luisteren, right?

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
2: Hallo?
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: This is DJ Low Pro in Break North on Galaxy Radio.

Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt geluisterd naar Bone Thugs and Harmony. Look Into My Eyes, wat je kunt vinden op een classic album genaamd The Art of War. World War One. Ja man, en ik wil wat sowieso ziet van, ik wil ook eens een keer Bone Thugs and Harmony wel gaan celebraten man. Legends in the game. En sowieso ook, ze hebben dat unieke ding wel gebracht gewoon in die hip-hop shit. Voordat er Migos was, was er sowieso Bone Thugs and Harmony. En beide groepen hebben hun mark gezet op de hip-hop game. Maar Bone Thugs and Harmony natuurlijk onder de vleugels van Eazy-E. Destijds omhoog geklommen en heeft het onze airwaves bereikt. En gewoon onze... Ja, mijn listening pleasure gebracht. En wat ik heel dope vind is van aan Bone Thugs and Harmony. Het zijn hele humble gasten, man. Wereldhits, grote dingen. Maar when they out there to perform. Ten eerste, ze zijn belachelijk goed live. Mocht je ooit de kans hebben om Bone Thugs and Harmony te gaan checken live. Go do that, man. Het is echt dope. En daarnaast ook gewoon heel humble geïnteresseerd in... man, gewoon de mensen van hier... En als ze een blikje hebben die leeg is, gaan ze gewoon heel netjes vragen van... Yo man, hey, waar kan ik dit blikje weggooien? Niet zo van, ik zet het gewoon neer of ik laat het liggen. Want ik ben grote artiest, dus ik kan het laten doen. Maar nee man, gewoon humbleness. Dope guys. Stand-up guys. Ook gewoon delen. Ze delen gewoon hun riders en shit. Ja, ik kan het wel weten, want ik heb ooit eens een keer het geluk gehad om een voorprogramma voor ze te mogen doen... En echt wel kennis met ze gemaakt. En dat zijn van die dingen die toch blijven hangen. En dan zie je echt de mensen achter de muziek. En dan heb je wel eens iets van, joh, maar jullie zijn echt stand-up guys. Gewoon dope guys in elk geval. Iemand waar ik ook ooit het voorprogramma voor heb kunnen doen is Snoop Dogg. Hij heeft samen met Corrupt heeft hij een nieuwe tune uitgebracht genaamd Survival. Eigenlijk is het Corrupt en Snoop Dogg een Death Row dingetje. Dus ik ga nu dan van luisteren naar Survival van Corrupt en Snoop Dogg. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

Zo. En je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Dietje Lopo. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Wat zijn lekkere tunes gedraaid. Te beginnen met Corrupt en Snoop Dogg met Survival. Ik hoop dat hier meer van uitkomt, want ik vind deze track wel heel nice. Goeie West Coast shit. Echt even die throwback vibe gewoon. Daarna Drake met Make Them Cry. Wat je kunt vinden op Iceman. Wat ik altijd heel dope vind aan wel aan Drake albums is gewoon die variatie in productie. Waardoor het interessant blijft om naar te luisteren. Het is net alsof je gewoon een oude jazzplaat opzet. Waarbij ook steeds het nummer een klein beetje verandert in nuance. Maar wel in lijn blijft. En dat zijn die goede dingen. Drake gaat wel echt al in op gewoon... Ja, man, zijn vibe, zijn gevoelens en al dat soort dingen, wat hij van dingen vindt. En ja, man, dat is wel een goed deelproces. Blijft altijd wel een goede songwriter in die zin. Daarna Noah G met Dick Fosbury. Voor de mensen die zich afvragen, wie is Dick Fosbury? Ik weet niet of jullie de sport, of je de sport hoog springen kent. Dan ga je achterwaarts over een balk. En die techniek die heeft Dick Fosbury uitgevonden. Want eerder gingen ze voorover over die balk. En Dick Fosbury had uitgevonden. Als je achterover over die balk gaat, dan ga je hoger. En je hoort ook Raise the Bar. Hoorde je natuurlijk vrij constant in die track. En dat is het hele ding natuurlijk. Daarom hebben zij de link gelegd. Want dat deed Dick Fosbury ook. En dat is ook hun missie. En zo zie je maar weer dat mensen uit de atletiek blijkbaar ook een plek hebben binnen hip-hop culture. Contra Records en O'Billy zijn ook, die werken ook samen aan dit project. En Heretic is het album waar je dat op kan vinden. En de laatste track is van Nutso, Tug en Cardo Got Wings met No Green Shit. Cardo Got Wings ken je natuurlijk ook wel van Wiz Khalifa producties, van Larry June producties. Daar werkt hij vrij veel mee samen. Maar nu dus ook samen met Not So Dark. Voice of the Clan is het album waar je dat op kunt vinden. En dat brengt me bij Nick Grant. Nick Grant. Hij heeft sowieso een dope album uitgebracht. Worth checking out. Meer dan dat zelfs. Want ja man, goede bars, lekkere producties. All the good stuff is daar gewoon op. Dus you got to check that out. En dat album heeft natuurlijk ook een naam. Het album heet Smile. En dat is wel wat het bij mij heeft gebracht in elk geval. Je gaat nu luisteren naar Nick Grant met Dope Bitch featuring Domo. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes, right?

Ja toch, heerlijke R&B. Ook dat sowieso, daar heb ik het love voor. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper. De tune is van Beverly Knight met Mutual Feeling featuring Black Twang. Beverly Knight, sowieso iemand die in de mid-90s heel veel furore heeft gemaakt met dope tunes. En dit kun je vinden op een project genaamd The B-Funk. En dat zijn, dat is een mooie verzameling tracks die niet op albums hebben gestaan per definitie in deze versie, maar wel gewoon out there zijn en gewoon heerlijk zijn om te draaien. Dus, en ik had zoiets, ik wil ook deze kant even gewoon met je delen. Dat zijn die goede dingen. Pac-Man the Gunman. Hij is natuurlijk connected met Nipsey Hussle. Hij heeft een album uitgebracht genaamd Honestly. En je gaat luisteren naar de gelijknamige track Honestly. Ik dacht van ja, maar dat moet ik dan ook maar gewoon even gaan doen om die title track te draaien. Ik ben DJ Loper on the ones and twos. En je gaat luisteren naar Pac-Man the Gunman met Honestly. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Alright, got the dopest tunes. You know what it is. DJ Loper on the decks.

Zo, lekker hoor, even dit soort tunes ook te kunnen droppen bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopo en ik ga je even blessen met een playlist. Te beginnen met Pac-Man, The Gunman, met de tune Honestly. En dat is van het gelijknamige album Honestly. En zoals je ook hoorde, klein beetje, heel erg op de achtergrond voice van Nipsey Hussle. En dat doet me altijd goed. Ze zijn connected met elkaar in elk geval. Daarna RTM Geffe met Rich Junkie featuring Sally Rue. En dat kun je vinden op Rich Junkie, het album. Dat zijn die goede dingen. Daarna Ben Taylor en GN met Bijbel op de Heup. En wat ik altijd heel dope vind, GN staat trouwens voor Gospel Nation, is dat voor veel mensen is het geloof een goede steun en haalt het wel de beste versie hiervan. Ja man, van jezelf omhoog, weet je. Dat zijn die goede dingen, man. Dus stay blessed. Dat is wel wat ik daarvan wil zeggen. Daarna de Shitty Boys met Time Out. En dat kan je vinden op Back to the Basics. En als laatste BNYX en Anatole Master met Time is Slipping Away. En dat kun je vinden op Genesis FM. Ook gewoon heerlijke tunes in elk geval. En ik vind het ook dat die uptempo, bijna oldschool-achtige breakshit weer terug is. Ik bedoel, door die twee tunes achter elkaar, daar ben ik toch wel blij mee. Even als dat ik ook blij word van Lord Sko en Static Selecte. Ze hebben samen een album uitgebracht genaamd Elevator Music. En ja, je gaat luisteren naar die hele dope tune. Even kijken hoor. Ja, daar is die. Northern Lights heet die, featuring Be Real and Smoke Dizza. Dat is waar je naar gaat luisteren bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes, right?

0: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Keldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is GLXY.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is DJ Low Pro in Break North on Galaxy Radio.

0: Ja toch. En 100% dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Wat je niet hebt gehoord is van Young Jeezy met Talk Motivation 101. Wat je kunt vinden op het album Let's Get It, Talk Motivation 101 in de deluxe version. Juist, ja, je raadt het al. Extra tracks. Dus ga dat een keer checken, man, als je de tijd ervoor hebt. Dat zijn goede dingen. Nu is het tijd om weer even gewoon nieuwe dingen te gaan draaien. Waaronder uit de UK. Booder B. Die heeft een EP uitgebracht. En die EP die heeft natuurlijk ook een naam. Girls Can't Listen to Booder. En dat vind ik wel een grappige titel. Gecko's op de featuring. En je gaat luisteren naar Withdrawals van Booder B featuring Gecko. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes voor je. Aight?
1: Yo!

Ja toch, 100% dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met nog wel die heerlijke tunes voor je. Ik ga even de playlist met je doornemen, want ja man, er zitten goede tunes tussen. Te beginnen met Buddha B, met Withdrawals. En dat kun je vinden op het album She Can't Listen to Buddha, of eigenlijk is het meer een EP, featuring Gecko. Daarna Lil Chic met Direct Message 4. En dat kun je vinden op Stuck in These Streets Volume 3. Daarna een legende in de hip-hop game. En dan heb ik het over Chill Rob G. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. En dat album heet Survival of the Better. Choose Life. Dat is de tune die ik heb gedraaid. En waarom is Chill Rob G een legend? Vroeger bracht hij muziek uit met onder andere dingen, man. Wat is het? Ja, en dit is wel grappig, want The Power, dat is zo'n tune op Wild Pitch Records. En veel mensen denken dan van, hey, dat klinkt als Snap, maar nee, het is gejat van Chill Rob G. Hij is wel echt een old school legend in elk geval. Daarna Xanman met Bad Bitch featuring Jay Critch. En dat kun je vinden op Game Not Over. Als laatste Key Glock met Go. En dat kun je vinden op Project X. Dat is niet de laatste tune trouwens. Want daarna kwam nog Chip Fu met Double Dutch. En Chip Fu, onderdeel van de legendarische crew The Fu Schnickens. En dat is de favoriete groep van Shaquille O'Neal, die ook tevens op de EP staat, genaamd Invisible Footsteps. Busta Rhymes staat er ook op. Dus ja man, sowieso iemand die zijn credits way heeft verdiend in de hip-hop game. En ik ben blij dat hij ook gewoon nog steeds dingen uitbrengt. Dat zijn die goede dingen. En nog steeds ook op een level is. Niet geheel onbelangrijk, toch? Kevin Gates. Die heeft een project uitgebracht genaamd Lost Files The Collection. En daar staan een hoop tunes op. En dat zijn die goede dingen. Je gaat nu luisteren naar F1's. Featuring Sid Super, So Super en The Loaded van Kevin Gates. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: Yeah, yeah, you know
0: on FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
0: 24 hours a day.
8: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
5: Galaxy.
8: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
5: Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 10 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
5: Come on!
7: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
8: Starts now.
5: We'll shut it down.
8: Right now.
7: Galaxy.

0: premier zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Yeah man,
2: we
1: gonna get it
2: up. We are Galaxy.
3: What's going on? This is Drake.
4: 21 Savage.
5: This is Savage.

ik werk aan je droom. Straks ben je alles, dat weet je. En zie je hun door wie je af bent gewezen. En vragen ze mag ik een beetje. Je bent hier zo alleen voor mijn naam toch. Of was er een andere reden. Fuck met mijn family bro toch mijn eer. En hij wordt op mannen ge. Maar ik ben het liefst.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the
2: on FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
1: Rosa G.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En het meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben? Ik kende net een uur. Maar na die druppels gingen zijn, ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Hey, dus ik pop nog een pil. Zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil. Wil niks horen. En ik zet mijn

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: We on.
3: This way hits.
2: We're station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.